Hij kan er ja voor de woteloos voor. De hand of aan de beur aan de popjes aan de zin. Kan het niet waar zijn, om in de maal is ontzettend jong. Zet het voor mij, ja in het beek is doper. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is, dat is het er niet meer aan. Maar dat is maar, dat is maar, dat is maar.

0: me bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bongolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bongolo.
1: Bongolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusits! Ich bin der Stevio.

mettre musique, en harmonie, fire me fast love and me not me, man of me, in the flow, the moya, his moya, Maar door fruit zo lang dat jij de klep voor dood geen ewigheid, dat sprichwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Maar door fruit zo lang dat jij de klep voor dood geen ewigheid, dat sprichwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom, het is nog een rem, en zij maar zo

0: Ja, de kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De wet was die dit gedaan, de christen dit op.
1: Nee, dat is wat.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zat en jong. Zet even mee, ja in het meeglees, doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja zo. Ja, dat is het er niet meer samen, dat is maar, ja, wat doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben een rhythmus, dan kan ze maar te wel zien.
1: Ja.
0: Die rhythmus die erin hangt, kun je niet op.
1: Nee, dat is wat.

anhug het et se mooie fik. Dat je veel voor je zich niet. Twee, drie liter af je pomp, je waard en dan nog mee. Dat mag maar jetzt zweimal die Stund. Middags fresse, schlo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur aan de popje zetten. Dan een zwaar zijn moment, maal weer zal zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelis, doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, als ze, joh. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.